0: Met live fluitje van Mette erbij, dat moet ook even gezegd. De Asteroid Galaxy Tour en Hurricane.
1: It's 4 o'clock.